En daarna tijd er aan, oh, een ander lijst, maar weer van mij aan die blote back. Rijdt langzaam. Nou, met vista lijst, maar kom uit. Nou, hè, neem. Dit is live. Oh, dat is leuk. Lopen we maar weer kilaar goed. Oh, ik laat zo twee. Það bestu ballöðna sem að koma út í júli erum með Beck og eins og Julie og Jacqueline and the Maze sem komið hér í gang frábært lag sem heitir Drive Wish